Ons brutaal, ze ziet me soms liever als kadaver. Een fanatieke lezer, maar hou van progressieboeken. De kluis was soms onder tapijt, we moesten grondig zoeken. Dubbelcheck, dubbelrekening, altijd zeker weten. Ik moet kloppen.

lights on, switch my side chicks. Switch die pitonleer sneaker voor een Nike. Switch van montuur alsof mijn zicht slecht is. Switch van materiële dingen, ik switch zelf niet. Switch van tijdzone, switch my side chicks. Switch die pitonleer sneaker voor een Nike. Switch van montuur alsof mijn zicht slecht is. Switch van materiële dingen, ik switch zelf niet. Switch karakter 360 graden.